0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag, met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Jong-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden namelijk geen treinen. Dat komt door een wisselstoring.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: headlines. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op straat Omzeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot 9:00 vanochtend duren.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feest?

0: Avonden, check dan beacheventveldhoven.nl.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Jurjen Boedraad met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
8: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
7: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
9: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
7: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op Stratum Zijn, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat 1 file in de regio. Op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuiken, Nijmegen en Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Hey Rianne.

0: Ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
3: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
7: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
6: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
8: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
6: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer? Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen. Heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Ze aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
13: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal. En in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: BNR Headlines. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op Stratum Zeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: da iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van

0: Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op Stratum Zeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Marhees en Nederweert is het aansluit over 5 kilometer. En dat kost je ongeveer 10 minuten extra. In de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet

0: dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag, met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Leende en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook een 5 minuten vertraging.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Burgemeester Dijsselbloem heeft opnieuw een café gesloten in de Eindhovense binnenstad. Het gaat om een zaak op Stratum Zeind, waarvan een beveiliger geweld gebruikte tegen een bezoeker. Die brak zijn neus en liep een hersenschudding op. De zaak blijft 2 weken op slot. Pas geleden werd ook een café aan de Jan van Lieshoutstraat gesloten om zoiets. De burgemeester van Nuenen is erg geschrokken van de explosieven die werden gevonden in een nieuw AZC gisteren. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook andere mensen erdoor in gevaar waren. De komst van het AZC is niet populair in Nuenen, maar toch komen de eerste bewoners er gewoon in vanaf augustus. Er wordt wel gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. Er zijn te weinig huisartsen in de stadsdelen Strijp, Woensel en de binnenstad van Eindhoven. De VVD heeft er raadsvragen over gesteld. Er zijn ook te weinig tandartsen, vooral in Woensel-Noord en Strijp. Maar ook in Woensel-Zuid en Gestel, al zijn de problemen daar minder groot. Verder zijn er in heel de stad te weinig fysiotherapeuten, wat vooral door de vergrijzing een groot probleem is. De man die werd opgepakt voor een overval op landgoed Wielewaal is een 33-jarige Eindhovenaar. Hij trok de bewoonster in haar eigen huis naar binnen woensdagavond. Daarna verkleedde hij zich achter een bult op het landgoed, zagen omstanders. Het slachtoffer was een vrouw van 86. Ze kon zichzelf bevrijden van de overvaller, maar raakte daarbij wel licht gewond. En de Tweede Kamer wil dat er snel een directe trein komt tussen Eindhoven en Brussel. Dat is mogelijk door de langzame Eurocity van Brussel naar Rotterdam voortaan naar Eindhoven te sturen. De staatssecretaris van Infrastructuur vindt het een goed idee, maar kan nog niks beloven. Als het plan er komt, zou er een extra Eurocity direct naar Rotterdam moeten rijden ter compensatie voor die verbinding. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Leenderheide en Leden doe je er 10 minuten langer over. A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 5 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 5 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app

0: in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppen Deendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebord staat 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de N289 Oesputten. Die is tussen Rilland en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer van vannacht heeft vooral Nuenen hard geraakt. Bomen waaiden om en straten veranderden in rivieren. Bij één huis sloeg de bliksem in en is de schade groot. Kabels in muren zijn verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoner bleef er rustig onder, want er raakte niemand gewond. Het ging op wel meer plekken in de regio flink tekeer, maar in Nuenen het hardst. In Geldrop werden vorig jaar de tarieven van betaald parkeren nog verhoogd en nu komen er nog meer plekken bij waar je moet betalen. Dat is nu nog gratis op de Meent in Geldrop bij het gemeentehuis, maar vanaf 6 juli niet meer. Dan kost het 90 cent per uur met een maximaal dagtarief van 6 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het steeds drukker wordt in het centrum van Geldrop. Machines van ASML zijn misschien in China, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse minister van Handel maakt zich zorgen en heeft dat ook laten weten aan ASML. Het chipbedrijf uit Veldhoven zegt dat het niet waar is en dat ze zich aan alle regels houden. Er werden al vaker geruchten verspreid dat ASML zich niet aan sanctieregels zou houden, maar dat was allemaal niet waar. Een café op Stratum Zeint moet 2 weken dicht blijven. Een beveiliger gebruikte geweld tegen een bezoeker en dat was volgens burgemeester Dijsselbloem onacceptabel. Beveiligers zijn er juist voor de veiligheid. Het slachtoffer hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over. Pas geleden werd een zaak aan de Jan van Lieshoutstraat ook al gesloten om zoiets. En in Best is de politie op zoek naar het baasje van Gucci, een hond die vannacht werd gevonden op de Terraweg in Best. Het dier had wel een chip, maar het telefoonnummer dat erop stond was niet meer in gebruik. De politie heeft een foto gedeeld van het hondje en hoopt dat iemand weet van wie die is. In de tussentijd zit hij wel achter de tralies, maar niet op water en brood. Er wordt goed voor hem gezorgd. En nu is het de Brainport in onze app en op studio040.nl.
2: In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 5 minuten vertraging. Er is daar lading verloren. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp heb je 5 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee Den Bosch ook 5 minuten extra voor het knooppunt Hooipolder.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd.

0: Regio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
4: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
5: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig, met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert-Noord en Kelpen-Ole duurt er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Aps en Nijmegen-Dukenburg.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt

0: voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer van vannacht heeft vooral Nuenen hard geraakt. Bomen waaiden om en straten veranderden in rivieren. Bij één huis sloeg de bliksem in en is de schade groot. Kabels in muren zijn verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoner bleef er rustig onder, want er raakte niemand gewond. Het ging op wel meer plekken in de regio flink tekeer, maar in Nuenen het hardst. In Geldrop werden vorig jaar de tarieven van betaald parkeren nog verhoogd en nu komen er nog meer plekken bij waar je moet betalen. Dat is nu nog gratis op de Meent in Geldrop bij het gemeentehuis, maar vanaf 6 juli niet meer. Dan kost het 90 cent per uur met een maximaal dagtarief van 6 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het steeds drukker wordt in het centrum van Geldrop. Machines van ASML zijn misschien in China, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse minister van Handel maakt zich zorgen en heeft dat ook laten weten aan ASML. Het chipbedrijf uit Veldhoven zegt dat het niet waar is en dat ze zich aan alle regels houden. Er werden al vaker geruchten verspreid dat ASML zich niet aan sanctieregels zou houden, maar dat was allemaal niet waar. Een café op Stratum Zeind moet 2 weken dicht blijven. Een beveiliger gebruikte geweld tegen een bezoeker en dat was volgens burgemeester Dijsselbloem onacceptabel. Beveiligers zijn er juist voor de veiligheid. Het slachtoffer hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over. Pas geleden werd een zaak aan de Jan van Lieshoutstraat ook al gesloten om zoiets. En in Best is de politie op zoek naar het baasje van Gucci, een hond die vannacht werd gevonden op de Terraweg in Best. Het dier had wel een chip, maar het telefoonnummer dat erop stond was niet meer in gebruik. De politie heeft een foto gedeeld van het hondje en hoopt dat iemand weet van wie die is. In de tussentijd zit hij wel achter de tralies, maar niet op water en brood. Er wordt goed voor hem gezorgd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ben je 25 minuten langer over. En diezelfde A2 maar dan verderop. Van Eindhoven naar Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid is de vertraging 10 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Kuik een kwartier vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is

0: 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 110 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Budel een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda. Selexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer van vannacht heeft vooral Nuenen hard geraakt. Bomen waaiden om en straten veranderden in rivieren. Bij één huis sloeg de bliksem in en is de schade groot. Kabels in muren zijn verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoner bleef er rustig onder, want er raakte niemand gewond. Het ging op wel meer plekken in de regio flink tekeer, maar in Nuenen het hardst. In Geldrop werden vorig jaar de tarieven van betaald parkeren nog verhoogd en nu komen er nog meer plekken bij waar je moet betalen. Dat is nu nog gratis op de Meent in Geldrop bij het gemeentehuis, maar vanaf 6 juli niet meer. Dan kost het 90 cent per uur met een maximaal dagtarief van 6 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het steeds drukker wordt in het centrum van Geldrop. Machines van ASML zijn misschien in China, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse minister van Handel maakt zich zorgen en heeft dat ook laten weten aan ASML. Het chipbedrijf uit Veldhoven zegt dat het niet waar is en dat ze zich aan alle regels houden. Er werden al vaker geruchten verspreid dat ASML zich niet aan sanctieregels zou houden, maar dat was allemaal niet waar. Een café op Stratum Zeind moet 2 weken dicht blijven. Een beveiliger gebruikte geweld tegen een bezoeker en dat was volgens burgemeester Dijsselbloem onacceptabel. Beveiligers zijn er juist voor de veiligheid. Het slachtoffer hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over. Pas geleden werd een zaak aan de Jan van Lieshoutstraat ook al gesloten om zoiets. En in Best is de politie op zoek naar het baasje van Gucci, een hond die vannacht werd gevonden op de Terraweg in Best. Het dier had wel een chip, maar het telefoonnummer dat erop stond was niet meer in gebruik. De politie heeft een foto gedeeld van het hondje en hoopt dat iemand weet van wie die is. In de tussentijd zit hij wel achter de tralies, maar niet op water en brood. Er wordt goed voor hem gezorgd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het ook in het zuiden van het land al vroeg druk op de weg. De A2 valt op, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 13 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda, voor Werkendam ook een keer op onthoud. En verder staan er vooral wat korte files met zo'n 5 minuten vertraging.
4: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampegaard.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, het begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is erg druk in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging zit op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een 30 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel ook 30 minuten op onthoud. Het rijdt daar langzaam op 12 kilometer. De A27 Utrecht richting het zuiden, voor Werkendam 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor Eerden is dat het geval. Hier is de linker rijstrook dicht, dus dat 6 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen, voor Venderij Noord 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event.

0: tickets voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer van vannacht heeft vooral Nuenen hard geraakt. Bomen waaiden om en straten veranderden in rivieren. Bij één huis sloeg de bliksem in en is de schade groot. Kabels in muren zijn verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoner bleef er rustig onder, want er raakte niemand gewond. Het ging op wel meer plekken in de regio flink tekeer, maar in Nuenen het hardst. In Geldrop werden vorig jaar de tarieven van betaald parkeren nog verhoogd en nu komen er nog meer plekken bij waar je moet betalen. Dat is nu nog gratis op de Meent in Geldrop bij het gemeentehuis, maar vanaf 6 juli niet meer. Dan kost het 90 cent per uur met een maximaal dagtarief van 6 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het steeds drukker wordt in het centrum van Geldrop. Machines van ASML zijn misschien in China, ondanks Amerikaanse sancties tegen het land. De Amerikaanse minister van Handel maakt zich zorgen en heeft dat ook laten weten aan ASML. Het chipbedrijf uit Veldhoven zegt dat het niet waar is en dat ze zich aan alle regels houden. Er werden al vaker geruchten verspreid dat ASML zich niet aan sanctieregels zou houden, maar dat was allemaal niet waar. Een café op Stratumzeind moet 2 weken dicht blijven. Een beveiliger gebruikte geweld tegen een bezoeker en dat was volgens burgemeester Dijsselbloem onacceptabel. Beveiligers zijn er juist voor de veiligheid. Het slachtoffer hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over. Pas geleden werd een zaak aan de Jan van Lieshoutstraat ook al gesloten om zoiets. En in Best is de politie op zoek naar het baasje van Gucci. Een hond die vannacht werd gevonden op de Terraweg in Best. Het dier had wel een chip, maar het telefoonnummer dat erop stond was niet meer in gebruik. De politie heeft een foto gedeeld van het hondje en hoopt dat iemand weet van wie die is. In de tussentijd zit hij wel achter de tralies, maar niet op water en brood. Er wordt goed voor hem gezorgd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is wel erg druk in het zuiden van het land, met bijna 230 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Vanuit Utrecht naar Den Bosch, voor Zaltbommel staat bijvoorbeeld een half uur, of heb je een half uur oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, ook daar bijna een half uur vertraging. Verder valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Roosteren een kwartier extra reistijd. En de A50 tenslotte Eindhoven richting Os. Bij eerder is een ongeluk gebeurd, is de linkerrijstrook dicht. Staat aan 9 kilometer file met bijna een 3 kwartier vandaag. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel, ga

0: vrij. Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Knoop richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer, wel een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum, 2 kilometer met een klein kwartier. En tot zover de ANWB.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl.

0: gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: Headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit Oorschot die vastzit voor het neersteken van een horecabaas in Best blijkt een bekende van de politie. Hij werd deze week ook aangehouden voor een 2 jaar oude vermissingszaak in Dronten. Toen verdween een 36-jarige man die een afspraak met iemand had via homo-dating-app Grindr. De man is nooit gevonden, zijn fiets wel. Die lag in het water in de buurt van Dronten. De TU beloofde vorig jaar de banden met Israël te verbreken, maar dat bleek niet structureel te zijn. Voor losse opdrachten wordt nog wel samengewerkt met Israël. Dat is sinds vorig jaar 3 keer gebeurd, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Andere Nederlandse universiteiten hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Voor losse projecten wordt soms nog wel met Israël samengewerkt. Voormalig gemeenteraadslid Bamenga heeft nu ook van de ombudsman gelijk gekregen in een racismezaak tegen de marechaussee op Eindhoven Airport. Hij werd 8 jaar geleden gecontroleerd door zijn huidskleur. Eerder kreeg hij daarom ook al gelijk van de rechter. De marechaussee kreeg ook nog een tik op de vingers, omdat het een klacht van Bamenga destijds niet goed heeft afgehandeld. Bij het gemeentehuis van Geldrop moet je vanaf 6 juli ook betalen om te parkeren. Nu is dat nog gratis, maar omdat het steeds drukker wordt in het dorp, wordt het betaald parkeren uitgebreid. Dat kost op de meet in Geldrop straks 90 cent per uur, met een maximaal tarief van 6 euro per dag. Ambtenaren moeten vanaf volgende maand buiten het centrum parkeren. Zij krijgen geen ontheffing. En het was vandaag tropisch warm in de regio, maar vanavond komt daar met een klap een einde aan. Dan gaat het net als gisteravond stevig onweren en kan het plaatselijk hard regenen. Er kan ook hagel en harde wind bij zitten. Gisteravond zorgde dat ook al voor overlast, vooral in Nuenen. Straten liepen onder, bomen waaiden omver en de bliksem sloeg in bij een huis. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido.

0: zelfs aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam. 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit Oorschot die vastzit voor het neersteken van een horecabaas in Best blijkt een bekende van de politie. Hij werd deze week ook aangehouden voor een 2 jaar oude vermissingszaak in Dronten. Toen verdween een 36-jarige man die een afspraak met iemand had via homo-dating-app Grindr. De man is nooit gevonden, zijn fiets wel. Die lag in het water in de buurt van Dronten. De TU beloofde vorig jaar de banden met Israël te verbreken, maar dat bleek niet structureel te zijn. Voor losse opdrachten wordt nog wel samengewerkt met Israël. Dat is sinds vorig jaar 3 keer gebeurd, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Andere Nederlandse universiteiten hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Voor losse projecten wordt soms nog wel met Israël samengewerkt. Voormalig gemeenteraadslid Bamenga heeft nu ook van de ombudsman gelijk gekregen in een racismezaak tegen de marechaussee op Eindhoven Airport. Hij werd 8 jaar geleden gecontroleerd door zijn huidskleur. Eerder kreeg hij daarom ook al gelijk van de rechter. De marechaussee kreeg ook nog een tik op de vingers, omdat het een klacht van Bamenga destijds niet goed heeft afgehandeld. Bij het gemeentehuis van Geldrop moet je vanaf 6 juli ook betalen om te parkeren. Nu is dat nog gratis, maar omdat het steeds drukker wordt in het dorp, wordt het betaald parkeren uitgebreid. Dat kost op de meet in Geldrop straks 90 cent per uur, met een maximaal tarief van 6 euro per dag. Ambtenaren moeten vanaf volgende maand buiten het centrum parkeren. Zij krijgen geen ontheffing. En het was vandaag tropisch warm in de regio, maar vanavond komt daar met een klap een einde aan. Dan gaat het net als gisteravond stevig onweren en kan het plaatselijk hard regenen. Er kan ook hagel en harde wind bij zitten. Gisteravond zorgde dat ook al voor overlast, vooral in Nuenen. Straten liepen onder, bomen waaiden omver en de bliksem sloeg in bij een huis. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, ook in het zuiden van het land. De meeste files worden voorzichtig gaan, ook wat korter. Wat nog opvalt is de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel ook nog eens 20 minuten oponthoud. En tenslotte geldt dat hetzelfde voor de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N256 Goes-Zierikzee, die is in beide richtingen dicht bij Kortgene voor een politieonderzoek. Verkeer wordt de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

van de Brainport en het geluid van Duin.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat in haar

0: geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit Oorschot die vastzit voor het neersteken van een horecabaas in Best blijkt een bekende van de politie. Hij werd deze week ook aangehouden voor een 2 jaar oude vermissingszaak in Dronten. Toen verdween een 36-jarige man die een afspraak met iemand had via homo-dating-app Grindr. De man is nooit gevonden, zijn fiets wel. Die lag in het water in de buurt van Dronten. De TU beloofde vorig jaar de banden met Israël te verbreken, maar dat bleek niet structureel te zijn. Voor losse opdrachten wordt nog wel samengewerkt met Israël. Dat is sinds vorig jaar 3 keer gebeurd, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Andere Nederlandse universiteiten hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Voor losse projecten wordt soms nog wel met Israël samengewerkt. Voormalig gemeenteraadslid Bamenga heeft nu ook van de ombudsman gelijk gekregen in een racismezaak tegen de marechaussee op Eindhoven Airport. Hij werd 8 jaar geleden gecontroleerd door zijn huidskleur. Eerder kreeg hij daarom ook al gelijk van de rechter. De marechaussee kreeg ook nog een tik op de vingers, omdat het een klacht van Bamenga destijds niet goed heeft afgehandeld. Bij het gemeentehuis van Geldrop moet je vanaf 6 juli ook betalen om te parkeren. Nu is dat nog gratis, maar omdat het steeds drukker wordt in het dorp, wordt het betaald parkeren uitgebreid. Dat kost op de meet in Geldrop straks 90 cent per uur, met een maximaal tarief van 6 euro per dag. Ambtenaren moeten vanaf volgende maand buiten het centrum parkeren. Zij krijgen geen ontheffing. En het was vandaag tropisch warm in de regio, maar vanavond komt daar met een klap een einde aan. Dan gaat het net als gisteravond stevig onweren en kan het plaatselijk hard regenen. Er kan ook hagel en harde wind bij zitten. Gisteravond zorgde dat ook al voor overlast, vooral in Nuenen. Straten liepen onder, bomen waaiden omver en de bliksem sloeg in bij een huis. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting de Belgische grens voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dan komt nog binnen de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Voor Kampenerland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N256 Goes richting Zierikzee. Zierikzee-Zuid is een politieonderzoek aan de gang. In beide richtingen is de weg dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn.

0: weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is de afrit dicht door een hevige brand. En datzelfde geldt in de andere richting van Eindhoven naar Maastricht. En tot slot valt ook nog op de N256 Goes-Zierikzee. Daar is bij Zierikzee-Zuid het politieonderzoek aan de gang. De weg is dus dicht in beide richtingen. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval gelegd. En tot zover de ANWB.
3: Glow Evening.
4: Ja, de Glow Evening is van start met... Ja, we gaan met Afrojack en I'll Wake Tonight.

Calvin Harris en Summer. En daarvoor hoorde je Afrojack met Awake Tonight. Hier bij Glow FM natuurlijk. En hier is Ron, standing in voor Manasse. Die is deze week nog een weekje vrij. En ja, hij appte mij van, hey, vorige week ging het lekker. Dus laten we deze week nog een keer gaan zitten. Ah, top. Ik ben er. Ik ben hier voor je. Hey, ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Pak even de Glow FM app erbij. En vertel me wat je deze avond gaat doen. We gaan als een raket op je weekend af. En ik ben heel benieuwd. Lig je in het zwembad? Of ben je iets anders aan het doen? Of ja, zit je op het terras? Of zit je misschien wel thuis een wijntje te drinken? Hé, hey, laat het even weten via de Glow FM app. We hebben een bomvolle show. We gaan zo meteen heel eventjes bellen met, ja, met bierbrouwerij De Koningshoeve. Want die hebben een vondst gedaan op de zolder. Oehoe, dat wil je weten, dat wil je weten. Hé, hey, dit is nieuwe muziek. Dit is Bella Kay bij Glow FM. I love it, I love it, I love it.

Hugol en Jan Bam Bam hier bij Glow FM. Zometeen gaan we even bellen met Lisanne. En Lisanne is van bierbrouwerij De Koningshoeve. Ze hebben daar een vons gedaan op de zolder. Ja, dat is echt bizar. Even naar de Ibiza-vibes. Want dit is Carlos met de Cimarillia. En ik kreeg net al een appje binnen van Gerard. En die zegt tegen mij... Hey, ik zit lekker bij het zwembad bij mij in de tuin. Ook lekker, zeg. Ik krijg ook een appje binnen van Iris en die zegt... Ja, ik zit lekker op het terras hier op de markt in Eindhoven. Nou, dan kunnen we bijna zwaaien. Zometeen meer bij Glow FM.

0: En de Glow Evening is van start met Ron. Ja, en zoals ik je net vertelde, was er op de zolder van de Koningshoeve in Berkel en Schot een grote krat met flessen gevonden. En die flessen, daar zat een drankje in. En dat was mierzoet, begreep ik. We hebben aan de lijn Lisanne Reefman. Zij is van Koningshoeve in Berkel en Schot. En goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja, fijn.
1: Dus hou je hoofd koel en we zitten weer.
0: Zo, inderdaad, ja. Ja, we zitten hier gelukkig lekker in de airco, dus het is redelijk cool. Maar wat ik net vertelde, er was een grote krat met mierzoet drinken gevonden bij jullie op de zolder. Neem me even mee, want ik ben heel erg benieuwd.
1: Nou, wat er dus gebeurde is, 2 jaar geleden bestond onze brouwerij 140 jaar. En dat was voor ons de reden om eigenlijk eens in de archieven te duiken. Dus wij hebben bij onze brouwerij hebben we een hele grote zolders. En de abdij heeft natuurlijk grote zolders. Ik bedoel, na 140 jaar heb je wel wat bewaard.
0: Ja.
1: En wij gingen eigenlijk in die geschiedenis duiken. En toen kwamen we daar nou niet een krat, maar 1 flesje tegen met daarop de naam Ariston. En wij waren eigenlijk wel nieuwsgierig van wat dat dan was.
0: Ja.
1: Dus met vader Abten, zeg maar de hoogste in rang in de abdij. Aan tafel gaan van wat is dit nou, wat kan dit geweest zijn? En die kwam eigenlijk aan met een hele stapel papierwerk, handgeschreven en recepturen.
0: Okay.
1: En het bleek dat ze dus net na de Tweede Wereldoorlog, tot echt ver in de jaren 80, maakten ze bij bierbrouwerij de Koningshoeve. En naast bier dus ook limonade of frisdrank.
0: Oh.
1: En wij dachten, ja, dit is zo'n vet verhaal, daar moeten we iets mee. Dus we zijn op basis daarvan aan de slag gaan met nieuwe frisdranken. Mm-hmm. Maar eerst wou ik dus zeg maar echt die recepturen weer tot leven wekken. Maar ja, alles wat er eind jaren 40 werd gedronken, dat is niet meer helemaal bij de maatstaven van nu.
0: Nee, het is keizoet natuurlijk.
1: Suiker als water. Ja. Ja, dit was echt niet te doen. Dus
0: Zijn
1: we op zoek gaan, denk ik.
0: Ja, de belangrijkste vraag die het eigenlijk is, heb je dat drankje even tussendoor ook zelf geproefd?
1: Het originele?
0: Ja.
1: Nee, dat konden we niet meer drinken. Want er zaten ook kleurstoffen en smaakstoffen in die tegenwoordig niet meer verkrijgbaar zijn.
0: Oh, dat is wel spannend.
1: We konden. Dus de wetgeving is aangescherpt, dus dat ging niet. Maar we hebben wel gekeken. Er was toen een sinaasappelvariant en een citroen en een framboos. En eigenlijk zijn we op basis daarvan gaan kijken van oké, wat zou dan passen bij de huidige tijdgeest? En wat is gewoon ontzettend lekker om om in het verlengde van de waarde van de abdij weer tot leven te wekken.
0: Ja, en dat is Ariston geworden, toch?
1: En dat is Ariston geworden, ja.
0: Ja, ik zag ook dat er verschillende smaken waren. Wat is jouw favoriet bijvoorbeeld?
1: Ik vind zelf de bloedsinaasappel, bosbes, jenever best lekker.
0: Oké.
1: Maar de meningen zijn verdeeld. Want we hebben ook echt fans van de mango, mandarijn en cardamom.
0: Mm-hmm.
1: En het leuke is eigenlijk wat we hebben gedaan. Dus wat eigenlijk vader Abt heeft gedaan, is hij reist best wel veel. Want ze hebben allerlei verschillende dochterkloosters. En dan was hij weer bij in zo'n land geweest, bijvoorbeeld in Indonesië of in Oeganda.
0: Oh ja.
1: En dan kwam hij weer met een flesje aanzetten van hey, ik heb nou dragonfruit geproefd. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg lekker. En zo zijn we eigenlijk gaan kijken van ja, wat kunnen we dan vanuit al die verschillende nationaliteiten van de monniken iets maken. Dus ieder flesje heeft ook een fruit en een kruid erin zitten.
0: Oh, lekker zeg. Ja, nou mooi. En het is ook al overal te verkrijgen, toch?
1: Nou, nog niet overal. Dus we starten heel klein. En dat is dus bij de Koningshoeve zelf. Dus
0: okay.
1: We hebben een proeflokaal. Ontzettend mooie locatie. En die kun je bezoeken. Dus daar kun je proeven. En we hebben een kloosterwinkel. En daar is het ook te koop.
0: Oké, lekker. Dat is wel top, toch?
1: Ja, en het gaat hard. Het gaat veel harder dan we hadden gedacht. Dus we dachten, we beginnen heel klein. En dan zien we wel. Maar we moeten nu eigenlijk alweer bijna gaan bijmaken. En we hopen dan, zeg maar, als mensen een beetje het ook lekker vinden, dan dat het wel uiteindelijk breder verkrijgbaar wordt. Maar we zijn nu dus binnen de muren van het klooster.
0: Nou, kom ik binnenkort even daar naar het klooster toe gereden in mijn autootje. En dan kom ik even een paar flesjes ophalen. Want ik ben wel heel benieuwd naar dat drankje.
1: Nou, gezellig rond, dan zie ik je daar.
0: Ja, gaat het goed komen? Lisanne Reefman van Konings... goed voorbereid.
1: Van de Koningshoeve.
0: Van de Koningshoeve, inderdaad, ja. Dankjewel, dankjewel. En dankjewel dat je even tijd kon maken op deze vrijdagavond.
1: Yes.
0: Fijn weekend.
1: Fijne avond.
0: En tot later, hè.
1: Doei.
0: Oi, oi. En voor jou heb ik op dit moment het weer klaarstaan. Het weer is op dit moment echt knijtertje warm hier in de binnenstad. Het wordt vanavond geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Met vanavond wel wat kans op een regenbui. Vannacht koelt het ongeveer af tot een graad of 20. En is de wind zwak, windkracht 2. Morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 31 graden. Dus dat is wel echt warm. Hey, ik heb even ook wat dingetjes op de weg voor je. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is de afrit Valkenswaard dicht. Op diezelfde A2 is Eindhoven-Maastricht ook de afrit Valkenswaard dicht. En let heel eventjes op de A50 Arnhem-Eindhoven. Bij knooppunt Bankhoeve is de weg ook dicht. Dus let even op. Je moet even een stukje omrijden. Dus dat gaat goed komen. Ja, we gaan...

Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Ja, we hebben net eventjes gebeld met de Koningshoeve in Berkel en Schot. En daar hebben ze een nieuw drankje op de markt gebracht. Artison heet dat. En ik ben heel erg benieuwd wat het is. Heb jij het al een keer gedronken? Laat het vooral even weten. Open even de Glow FM app. En vertel me wat je ervan vindt. Oude muziek hier. Van Felix John. Ain't Nobody van Jasmine Thompson.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

der jemand?

0: somebody else. Kygo and Save My Love bij Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Ja, iets kwart voor acht is het. En we gaan even kijken wat er deze week in de nieuwe platenbak is binnengekomen van Glow FM. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij van die plaat vindt. Vind je het een vette plaat of vind je het geen vette plaat? Deze week heb ik gekeken en ik zag staan Populair van Idalee, Ronnie Flex en Frenna. En deze plaat die is afgelopen week uitgekomen. Je hoorde hem afgelopen maandag al heel eventjes voorbij komen bij Youssef in de avond. En ik hoorde hem daar voor het allereerst. En ik dacht bij mijn eigen, holy moly, dit is wel een zomerse track zeg. Dit is wel echt een zomerse track. Dus ik wil je graag voorstellen aan de nieuwe Idalee, Ronnie Flex en Frenna met Populair. En laat even weten in de Glow FM app wat jij ervan vindt.

0: Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
1: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
0: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Glow Evening.

0: Martin Garrix en Repeated bij Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Ja, en in het vorige uur had ik je gevraagd wat je van de nieuwe plaat van Idly, Ronnie Flex en Frenna vindt. Populair heet die. Dikke plaat, vind ik zelf. Ik krijg ook een aantal appjes binnen van een aantal mensen. En die zeggen ook van, ja, ik vind hem ook vet. Iris zegt, ja, toffe plaat, eindelijk op de radio. Ik krijg een appje binnen van Erik en die zegt, oh, fijn, deze. Ja, ik heb net eventjes met mijn dak opengereden hier over de, ja, over de weg. Over de rondweg van Eindhoven. Hey, ik heb ook een appje van Matthijs binnengekregen en die zegt, ja, ik vind die plaat echt helemaal niks. Nou, oké, Matthijs, dat kan. Ik heb ook een appje binnengekregen van Irene en die zegt, ja, ik vind hem vet. Dus, ja. We kunnen wel stellen dat die plaat populair is. Ja, dat zegt de titel ook al, hè? Populair. Dus, ja, dat betekent dat je hem dus vaker gaat horen hier op Glow FM. Deze plaat ken je ook wel. Carly Rae Jepsen, Call Me Baby.

Chloe FM en de rumors van Thomas Gray. Hier bij Chloe FM. Ik zit even te kijken, want vanavond zijn er een aantal voetbalwedstrijden op tv. Momenteel is Canada-Qatar bezig, 6-0 voor Canada. Mexico is ook bezig, 1-0 voor Mexico. En vanavond gaan ook de Verenigde Staten en Australië spelen. Dat is pas over een kleine 45 minuten. Morgen is Nederland aan de beurt om 7 uur. En ja, ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Weet jij wat ze gaan doen? Heb je al een scorito ingevuld? Ik wel. Ik verwacht dat ze met 2-1 gaan winnen. Denk ik. Wat denk jij? Laat het even weten via de Glow FM app. Dit is Olivia Rodrigo met Drop Dead hier bij Glow FM.

Bruno Mars en I Just Might. En wist je dat hij al op zijn vierde levensjaar als Elvis Presley-imitator stond op te treden? En het grappige is, op zijn 10e heeft hij al meer dan 1000 shows heeft hij gedaan. Holy shit, dat is veel, hè? 1000 shows op je 10e. Bizar. Hey, wat ik ook zag is dat hij al voor andere... Ja, voordat hij echt bekend werd, dat hij songwriter was. Hij heeft bijvoorbeeld de plaat Forget You van Silo Green geschreven. En Ride Round van Flo Rida komt ook uit zijn hand. Dus wat dat betreft doet hij wel goede zaken. Deze plaat komt niet uit zijn hand. Maar dit is wel Jax Jones. En Whistle, hier op Glow.

0: Antoon en de enige. Ron hier met de hits van Eindhoven. Ik heb een klein weerberichtje voor je klaarstaan. Want het wordt vanavond geleidelijk minder bewolkt. En het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Met vanavond nog wel kans op een regenbui. Niet zo heftig als vannacht. En vannacht koelt het af tot een graad of 20 in Eindhoven, in de Brainpoort. En de wind is zwak, windkracht 2 ongeveer. Morgen vroeg begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot een graad of 31 in de middag. Dus zwembad in de tuin, ijsklontjes in de vriezer en gas erop. Ik ga gelijk even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Want ja, het is... Er zijn wat afsluitingen. Let even op als je vanuit op de A50 rijdt vanuit Arnhem naar Eindhoven. Knooppunt Bankhoef, Uden-Zuid. Afslag Uden-Zuid is dicht. En op de N277 Ravenstein-Kessel is die ook dicht. Dus let daar even goed op dat je daar, goed omheen rijdt. Want anders word je er niet blij van. Dus ja.
1: FM, het ritme van de Brainport.

Shakira en Die Die. Hier bij Klo FM. En het is het officiële WK-lied voor 2026. En wat denk jij dan? Wat betekent Die Die? Weet jij dat? Nou ja, ik heb het even voor je opgezocht. En Die Die betekent letterlijk kom op of laten we gaan. Dus ja, laten we gaan naar de volgende plaat. Dat is deze. Cancraft 400. A Better Day van Topic. Hier op Klo.

Ida Engberg en Disco Volante. En daarvoor hoorde je Drifting Drifting met van Chesto, onze Bredaarse grote vriend. Het zit er eigenlijk alweer bijna op voor mij. Ik wil even Manasse een klein bedankje doen, want anders was het non-stop geweest. Dus dank je wel daarvoor. En ik ben er... ik weet niet wanneer ik er weer ben, maar waarschijnlijk weer... of waarschijnlijk sowieso weer met PSV Live. Dus dan gaan we weer... verslag doen van de PSV-wedstrijden. En dat doen we hier vanuit de Glow FM studio. Hey, zometeen veel plezier met Florian Hamelink. Die heeft de dikste platen voor je meegenomen en in elkaar gemixt. En morgen vroeg, vanaf 9 uur, zit Erik hier. Met Erik... even kijken. Erik opent je weekend. Ja. Dus zorg dat je er om 9 uur weer bij bent. Of blijf luisteren wat jij wil. Maar vanaf 9 uur is Erik er weer. En dan komt hij uit je bed trekken met je kater. Ja, hey, fijne avond. Drink veel met dit weer. En dit is Lost Frequencies.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone.

Kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Glow FM Remix. En Dive, daaroverheen de Swedish House Mafia en Don't You Worry Child. Het is het eerste officiële weekend van de zomer en dat is goed te voelen. De hele week temperaturen richting de 30 graden.

zit toch al helemaal voor je. Heerlijk op een tropisch warm eiland. Cocktailtje in je hand, zwemkleding aan en heerlijk op het strand vertoeven. Met deze muziek door de speakers. Helemaal dat zomergevoel in de Glow FM Urmix. En mocht je naar Ibiza gaan deze zomer, ik heb nog wel een leuke tip voor je. Een goede club waar je naartoe kan gaan. Vergeet je portemonnee niet.

Harry Jodek, Dario G bij Glow FM. Hey, ben je een beetje fan van de bankzitters? Ik ga muziek draaien van een van de vriendinnen van de bankzitters, van Milo. Charlotte heet ze. Ze is een DJ en ze

van De Pauza. Je weet al van dat zomerse pianootje, Magnetic. Dit was I Wanna, nieuwe muziek bij Glow FM. En dit was gelijk de Glow FM Urmix. Volgende week, 9 uur, daar zijn we er weer. En we sluiten af met de Lumine remix van O to the Bowser.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imparoriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. Kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Mixed up.

in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed Up.

beats than you can handle. Mixed up. Glow FM.

0: Mixed Up will glow your night.
1: Yo, this is Quintino.
2: Hey, what's up, guys? It's Steve Aoki.
3: Ik ben Sonnery James.
4: Ik ben Ryan Michano.
3: En je luistert naar Glow FM.
0: Glow FM.